Annette Schut met het NOS-journaal. De VS heeft opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het is de 7e dag op rij dat dat gebeurt. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Volgens een Iraans staatspersbureau waren ook op 2 olietankers explosies, nadat ze door een gebied ten zuiden van de straat van Hormuz waren gevaren, waar zeemijnen liggen. Het dodental na de 2 verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000. Dat heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. De omwonenden van het drugslab dat vanmiddag werd gevonden in Den Haag mogen weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab inmiddels leeggepompt. Vanmiddag moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst 2 verdachten aangehouden. Morgen wordt het lab ontmanteld. Voor de 2e dag op rij is op festival Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht in was geschoten met een katapult. Bij de landing brak hij zijn enkel. Gisteren liep een andere stuntman bij de landing een hersenschudding op nadat hij met zijn knie op zijn hoofd knalde. De stunt zou van het weekend nog 2 keer worden uitgevoerd, maar de organisatie heeft besloten dat het beter is dat niet te doen. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. De dag begint straks bewolkt. Daarna valt er plaatselijk wat regen. Met een beetje zon wordt het 19 tot zo'n 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

helemaal in de mond en is zo wiet. Ik heb geen zin, ik heb geen tijd. Zeg me vrouw, zet je maar even. Het is heel belangrijk in mijn leven. Doe wijst, ik vind het helemaal niks. Ze zegt tegen mij, het is gewoon een plicht.

0: med du da. Nå kommer duizend euro beter. En met u da.
1: Oh ja, met slechte lucht is het al niet goed.
0: Ja. En die da, hey, hoe gaat het met u da?
2: Ja, eten en drinken, daar geen wat maar.

Annette Schut met het NOS-journaal. De VS heeft opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het is de zevende dag op rij dat dat gebeurt. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Andersom zegt de Iraanse marine dat er aanvallen zijn uitgevoerd op 4 schepen die probeerden door de straat van Hormuz te varen. Die schepen zouden de straat hebben willen passeren via een aangewezen route door de VS. Het dodental na de 2 verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. 10.000 mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. De omwonenden van het 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. 10.000 mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. De omwonenden van het drugslab dat gisteren werd gevonden in Den Haag

Vlaanderen heeft een kip een uitzonderlijk groot ei gelegd. Het ei weegt 117 gram, bijna twee keer zo zwaar als een gemiddeld kippenei. Volgens deskundigen is het bijzonder en waarschijnlijk klopt er iets niet aan het ei. De kans bestaat dat er bijvoorbeeld nog een ei met schaal of een extra eierdooier in zit. De vrouw die het ei vond vindt het best bijzonder, maar zegt er waarschijnlijk toch een omeletje van te bakken. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend blijft het bewolkt. Later op de dag kan ook wat regen vallen hier en daar. Beetje zon bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

die oude brug waar Van Gogh heeft staan. Zagen ze in de verte de snikhaal die het gaan. Volle stout met turf, trekken de mens of peert. Die tijd is nog voorbij, wat heb ze ervan leerd? Niks is oud en niks is nij. Het water stroomt nog steeds aan hoes voorbij. De snikkel.

Annette Schut met het NOS Journaal. In Canada heeft een zwarte beer twee mensen gedood. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer waar ze in een blokhut vakantie vierden. De broer van de overleden man zegt tegen lokale media dat ze daar waren om te vissen. De twee hadden daar al vaker zwarte beren gezien, zei hij. De beer wordt binnenkort afgemaakt. De VS heeft opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het was de zevende dag op rij dat dat gebeurde. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Andersom zegt de Iraanse marine dat er aanvallen zijn uitgevoerd op vier schepen die probeerden door de straat van Hormuz te varen. Die schepen zouden de straat hebben willen passeren via een route die was aangewezen door de VS. Het dodental na de twee verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Gisteren is voor de tweede dag op rij op het festival De Zwarte Cross een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht was ingeschoten met een katapult. Bij de landing brak de stuntman zijn enkel. Een dag eerder liep een andere stuntman een hersenschudding op, ook bij de landing. De stunt zou van het weekend nog twee keer worden uitgevoerd, maar de organisatie heeft besloten dat het toch beter is om dat niet te doen. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend blijft het bewolkt en daarna kan ook wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een nog twee keer worden uitgevoerd. Maar de organisatie heeft besloten dat het toch beter is om dat niet te doen. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend blijft het bewolkt en daarna kan ook wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon 19 tot 24 graden.

valt over het Drense land. Ik krijg onrust in mij de overhand. Dan moet ik naar de heide toe. Dood,

Met wie ik ooit nog weer in nevelige nachten. Op mijn lief, maar vooral niet op uw wachten. Uw dogend lachend, lief is dan. Dampig schierend schinsel van de volle maan. Hier.

zachter. En weet je hoe ik nou een lippen smag? Maar als ik dan een smok wil geven, dan ben je niet zo weer rap verdwenen. Vertwijfeld blijf ik tegen broden, maar de

lekker eet fantasie, vol met passie en met spas. Dan kriste van mij in de categorie klote tiet, de nachten die verwaakte aan dat bed, een volle vaart naar het ziekenhuis, advertenties en

0: alle tijd ben ik kwijt.
1: Alles in mijn hen, waar als ik ook kijk, de wereld ligt vol blad. Het is overal gelijk, zo ruzig is de harst, ze toont haar eigen kracht.

Annette Schut met het NOS-journaal. Het Iraanse leger zegt Amerikaanse doelen te hebben aangevallen in Jordanië en Koeweit. In Koeweit waren de aanvallen gericht op een munitiedepot en meerdere communicatiefaciliteiten. In Jordanië werden volgens de Iraanse staatsomroep brandstoftanks aangevallen. De aanvallen waren een reactie op de aanhoudende Amerikaanse aanvallen op Iran. Ook vannacht voerde de VS daar weer operaties uit op verschillende steden in het land. In Canada heeft een zwarte beer 2 mensen gedood. Het gebeurde in het noorden van de provincie Saskatchewan. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer waar ze in een blokhut vakantie vierden. In Canada heeft een zwarte beer 2 mensen gedood. Het gebeurde in het noorden van de provincie Saskatchewan. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer waar ze in een blokhut vakantie vierden. De broer van de overleden man zegt tegen

vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Bij de bevingen eind vorige maand stortten ruim 700 gebouwen in. In Vlaanderen heeft een kip een uitzonderlijk groot ei gelegd. Het ei weegt 117 gram, bijna twee keer zo zwaar als een gemiddeld kippenei. Volgens deskundigen is het bijzonder en waarschijnlijk klopt er iets niet aan het ei. De kans bestaat dat er bijvoorbeeld nog een ei of een extra eierdooier in zit. De vrouw die het ei vond, vindt het best bijzonder, maar zegt er waarschijnlijk toch een omeletje van te bakken. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend kan ook wat regen vallen hier en daar. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen nog iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

galop. Denk Koiba is ons ja, het geeft op Mary Roos op aan. Heeft vrug aan Mary Roos, wat denkt Roos zelf wat we met ons? Roos en leprood aan en daar werd ze meers, vult zich beers. En van plezier dat ze wie zich een vinger in eerst. Van de debat, wat maak je nu Marie? Mie dunkt, ik ben smeer, de leefde is voorbij. Ze schaamt zich om, Jan. Nee,

weet als de dag van gisteren dat ik Noordzee nu toe moest. Mijn mangels waren niet zo best en effecteert nog de rest. Mijn dokter zei het valt best mee, ik kom er wel doorheen. Je hebt maar lent een zere strotten, niet weten, alles went. Ja, da, da, da, di, di, da, da, da, da, da, di, da, da, ja, la, la, la, da, ja, ja, da, da, da, di, da, da, da, da. Die morgen werd ik onderzocht, van binnen en van buiten. Mijn borst beklopt, mijn blote prikt, zie kneep zelfs in mijn kun. Het zal een kleine ingreep ween, die niet erg lang zal duren. Onder narcose en geen pijn, er kon mij niks gebeuren. Ja, la, la, la, di, di, da, da, da, do, do, di, da, da. Ja, la, la, la, la, la, la, la, la, di, da, da, da, da, da. Een screen te bekeken in de test, ging ik zoals dat heet. De volgende morgen onder het mes, het is gebeurd voordat hij het weet. En na een uur of twee kwam ik weer bij met een hele dreuge bek. Ik voelde helemaal geen pijn, maar ik had wel dust en trek. Ja,

reuzenmit, het ging maar zo naar onder. Maar toen ik eindelijk pissen moest, begon ook het gedonder. Donkerbruin van kleuren, zakkie blauw, een boek als een dragonder.

Amsterdam. Ik reup de arts, hij bekeek mijn strot en sprak toen heel verbaasd. De chirurg die wou hulp met, zat er een meter naast. Dankzij Marianne's smartengeld ben ik nou in goede doen.

Waar is het toch, waar blijft het toch? Ik wacht niet langer meer. Waar is het toch, waar blijft het toch? Mijn butte doet zozeer.

mond dicht bij mij. Lop me die beschaving. Doe huis niet bang wezen. Is veilig in mijn huis. Neem me je vertrouwen. Ik ben er even die. Lop me soms gewoon wabbel. Dat proost zo lekker bij.

goed truzzelen, dan hebben we hem alweer half gehad. Jo, de lange, langzame dag. Ik teken als ik er nog 8000 met maken mag. Lang, langzaam dag. Eén ding is de afgelopen 22.645 dagen, 3.234 weken, 744 maanden, 62 jaar, waar duidelijk geworden voor mij. Ik verveel me zo, zonder dich. Daarom, ik wil nog heel veel van die lang, langzaam dag. Ik hoop dat ik

Annette Schut met het NOS-journaal. Het Iraanse leger zegt Amerikaanse doelen te hebben aangevallen in Jordanië en Koeweit. In Koeweit waren die aanvallen gericht op een munitiedepot en communicatiefaciliteiten. In Jordanië waren volgens de Iraanse staatsomroep brandstoftanks aangevallen. Het waren een reactie op de aanhoudende Amerikaanse aanvallen op Iran. Ook vannacht voerde de VS operaties uit op verschillende steden in het land. De omwonenden van het drugslab dat gisteren werd gevonden in Den Haag mochten gisteravond laat weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab leeggepompt. Gisteren moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst twee verdachten aangehouden. Vermoedelijk werd in het pand MDMA gemaakt. Vandaag wordt het Haagse drugslab ontmanteld. In Canada heeft een zwarte beer twee mensen gedood. Het gebeurde in het noorden van het land. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer waar ze in een blokhut vakantie vierden. De broer van de overleden man zegt tegen lokale media dat ze daar waren om te vissen. De twee hadden volgens hem al vaker zwarte beren gezien in het gebied. De beer wordt binnenkort afgemaakt. Bij een brand in Noorwegen zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Door de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend kan ook wat regen vallen hier en daar. Vanmiddag onder controle, zeggen de autoriteiten. Door de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend kan ook wat regen vallen hier en daar. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust tot

0: richting Wakker Dier.
1: Is het nou Lekker Dier of Wakker Dier?
0: Nou, voor mij is het niet heel warm.
1: Ik vind het ook niet geloof.
0: Nee. We beginnen met 13 dikke barnevelders.
1: Ja, mooie broene hoender.
0: Ja.
1: 13 broene barnevelders, het hockey is nog dicht. Komt op Jansie aangetrippeld, het is een mooi gezicht.

0: Atagras.
1: Jans?
0: Ja?
1: Is aan de Linang?
0: Ja.
1: Oh, wou je niet eerst even slagen?
0: Je wou eerst koffie drinken.
1: Ja, nou, maar kun je weten dat ze eerst even doodmaken
0: wil. Oh, zie je nog te wachten dat ze hangt.
1: Ja,
0: ik heb ze op de kop hangen, hè, de mooie poten.
1: Oh ja?
0: Als ze de wereld ook eens een keer van de andere kant bekijken.
1: Kijk eens aan.
0: Dus...
1: Oh ja, dat is wel mooi, hè? Ja.
0: Hij trouwt nog wat bij de koffie.
1: Alle wiepen.
0: Oh, weer van die dreuge rommel.
1: Oh, ho. Dreuge rommel en niks geen dreuge rommel.
0: Ach, schijf, het ging al in het gagel zitten.
1: Ik zou je daar wel even slik in halvarine op doen.
0: Halvarine, roomwater moet je erop doen.
1: Ja,
0: roomwater is veel beter.
1: Nee, anders niks weer. Dat is niet goed voor het cholesterol.
0: Wat?
1: Ik zeg, dat is niet goed voor het cholesterol.
0: Ik heb nog geen last van haar.
1: Nee, maar
0: en dat heb ik ook niet aan mij.
1: Ik weet maar nooit. Heb je dat niet?
0: Dat zeg ik.
1: Heb je dat niet?
0: Nee, denk ik niet. Wat moet ik kopen dan?
1: Dat ik weet niet. Die zegt dat al niet.
0: Mm.
1: Trouwens, die beide honden, daar heb je toch die hier ook wel bij, hè? Die met die witte pen in de streer, die wegloper. Maar ik zie je nog, den moet je zeggen als de griep, maar die brengt ons niks.
0: Dat is het nog net. Het is een wegloper.
1: Nou, wat?
0: Dus ik heb hem niet.
1: Heb je hem niet?
0: Nee.
1: Oh, dat is jammer.
0: Nee, omdat het wegloper is, ja.
1: Nou ja, hij ziet de griepen maar en dan werkt hem aan me af.
0: Dan is aan de beurt, zeg.
1: Werkt hem aan me af.
0: Ja. Dan kom ook wel een lied aan.
1: Haie maar eens.
0: Ja, ja, dat wel.
1: Achter in het mooie hoffie, in een toppie groen, zitten Brutse Barnevelder op hun nust te bruin. Mooi onder de kribbels, waar geen vos of mensen zit. Totdat

0: Ons nooit meer fort. Nee, dat denk ik ook niet.
1: Nou, dat werk ook wel aan.
0: Wanneer dan, Jans?
1: Misschien met mooi af en nou kring, of niet?
0: Mooi, die af is wel zo'n schier.
1: Dat dacht ik. Oh, dat was opknap, die kribbels en die rommel allemaal weg.
0: Dat is ook een zaakje, hè?
1: Maar zeg, het was een zwikkie gewoon.
0: Ja, maar wanneer dan?
1: Hé?
0: Die zie je nu ook wat.
1: Met die hen, met die pen, heb ik ook.
0: Oh, dat is mooi.
1: Kijk te pakken.
0: Mooi, dan, wat, ja. Dan slaag er maar even, dan doe het maar in diepvries, in de kluis.
1: Oh, ja, ik heb hem de beide poten nog, meid.
0: Oh, dat meen je niet?
1: Ja.
0: Oh, de ja. Beide poten eraf.
1: Ja, de beide poten,
0: dat
1: ja.
0: Is dan verschrikkelijk jammer.
1: Maar dan, ja.
0: Man, waarom nog net uitgerekend de poten? Dat is nog net het lekkerste van de hele kip.
1: Ik heb hem ja niet zien, het was een grote troep.
0: Maar waarom ik niet hoog gaan aanhouden dan
1: de kapper? Ik heb hem niet zien, ik heb hem ja niet zien.
0: Ik heb het nog wat jammer.
1: Ja.
0: Is er nog wat van over dan?
1: Nee, de beste is nog heel. Je zit er nog.
0: Oh, hij leeft nog?
1: Jazeker. Ik denk, ik moet direct eens in overleg, maar ik met moed.
0: Hij loopt niet meer weg.
1: Nee, daar heb ik aan. Mooi zitten laten. Ben je in de kluis of ben je in de soep?
0: Nee, die beiden zitten al in de soep.
1: Mm.
0: Deksel wil er al zo wat niet op.
1: Oh.
0: Doe maar in de kluis.
1: Mooi.
0: Ja.
1: Dan zag er in met afwerken.
0: Nou ja, hoeveel hou dan nog?
1: Wat zeg je?
0: Hoeveel hou?
1: Tien.
0: Oh.
1: Tien.
0: Oh ja.
1: Tien.
0: Red mij toch
1: een hele mooie kappel.
0: Ja. Tien broende partnervelders scharrelt wat in het rond. En gunder loopt de jagers allemaal met een hond. De hele dag geen haas en geen fazant te zien. Dan

0: ben aan het koffie drinken, dat scheelt.
1: Aan het jachtveld ook nog geweest.
0: Ja, ik ben aan het koffie drinken. Jan heeft nog wel in buik, die heeft er van die dreugen koek bij. Ja.
1: Heb je daar wat geluk met?
0: Ja, dan hebben we wat geluk met.
1: Oh ja. Hoeveel waren er nog?
0: Acht. Ja.
1: Maar toen ging het hele zet ging het goed met de honden. Het weer voorjaar en het weer zomer. En die 800 die hadden door een Eldorado, beste geweld. Mensen.
0: Maar fantastisch.
1: Ik moet weten, Hendrik had van Jans haar een bundel of 5, 6 gast achter toes.
0: Gerst.
1: Gast. Goh, en in zo'n kamp gasten kunt die honden zich zo geweldig in vernuiveren.
0: Oh.
1: Die kunt erin krabben en die kunt er even stoppen. En dat was zat tevreden. Maar ja, toen de gast riep weer... Dus het kon bijeend worden, hè?
0: Precies.
1: 8 broende Barnevelders scharrelt langs de straat. Jans is aan het kombijn en verlust nogal wat soort. Door kompen aangereden, trekken...
0: Oei. Dat heb ik nog niet veranderd, dat is malzekken, zeg ik je.
1: Wat is malzekken?
0: Jans is aan het kombijn en verlust nogal wat soort.
1: Maar nou, ja, Jans zelf niet.
0: Dat stiet er wel.
1: Nee, je jacht op een kipper, je hebt de kipper tot de kop toe vol met gasten. En dan ging er een gat in de straat en dan roegelden er wat gasten af.
0: Oh.
1: Dus op zo'n manier verlassen. En Jan zelf niet.
0: Ja, Jans, ik denk,
1: dat kan je nooit.
0: Al waar ik aan het kombijn.
1: hoe zal iemand ons hart verliezen?
0: Ja, dat weet ik niet.
1: Alleen op een kombijn met de beide handen hem sturen.
0: Ja.
1: Dan moet je knappen killen, dat is hart verliezen.
0: Dan ontstaat misverstand. Ik moet een andere tekst hebben.
1: Ik mag maar even, ik verhaal het wel even.
0: Oh.
1: Mag maar even.

0: Hoe god Jan zo was dat, jongen, moet zien. Komt allemaal veren achter de kombijn.
1: Zullen we hem weer van Jans te bak.
0: Doe me niks van over.
1: Oh, niks. Helemaal niks.
0: Haha.
1: Oh, je hebt hier gelukkig. Het zaad is eruit.
0: Ja, zo zaad eruit weer.
1: Geen verder van de kombijn, hè?
0: Oh ja.
1: Ja. Kaf van koorden scheiden.
0: Haha. Ja. Zonde van zijn mooie dikke kip.
1: Ja, maar wat zou je er dan doen?
0: Ja, nee.
1: Ja.
0: En toen vuurt het harfst.
1: En in het harf, beste mensen, dan trekt het ongedierde naar huis heen weer, hè?
0: Ja, als dat nat is boeten.
1: Oh.
0: Oeh, harde gat, zeg Griet. Oeh, nu ook weer een dikke rut. Hè, wou ze maar eens kwiet. Ben je niet, Jansie, hoe dat moet? Stil maar weer, groep Jansie, ik heb al een idee. In mijn hand vol tarwekorrels in de DDT. Goed verstopt, dacht Jansie, maar de kip

0: Jans,
1: ja.
0: Kom eens hier.
1: Wat heb je nou weer aan?
0: Wat scheelt u zo onder? Hoe zien ze je rol al van de binnen?
1: Oh ja. Ja, ik heb het toch alleen maar zien trouwens, maar...
0: Ja, wat scheelt u?
1: Ja, ik heb even gekeken in de encyclopedie, maar ik denk, ze zullen wel last hebben van stretch.
0: Hé? Hey?
1: Stretch.
0: Stretch?
1: Ja, de mensen tegenwoordig ook heel veel last van stretch.
0: Maar honden hebben toch geen last van stretch?
1: Wat er ook in vakt, wat er in vakt.
0: Zult?
1: Ja.
0: Maar
1: je, kunt niks, je kunt niks meer hebben.
0: Nee, dat doen we dan. Maar nee. Waar moet worden toe zo'n honden als een stretch van mij? Nee?
1: Ja, ongedierte denk ik. Ongedierte.
0: O, ja?
1: Ongedierte, ja.
0: Groen, dat zit nog. Nou ja. Maar...

Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Amerika en Iran hebben opnieuw over en weer aanvallen uitgevoerd. Het Iraanse leger zegt Amerikaanse doelen te hebben aangevallen in Jordanië en Kuwait. In Jordanië werden volgens de Iraanse staatsomroep brandstoftanks onder vuur genomen. In Kuwait waren de aanvallen gericht op een munitiedepot en communicatiefaciliteiten. De VS voerde aanvallen uit op doelen bij Iraanse steden. Het dodental na de twee verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Bij de bevingen eind vorige maand stortten ruim 700 gebouwen deels of helemaal in. Voor de tweede dag op rij is op festival De Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij in de lucht was geschoten met een katapult. Bij de landing op een groot kussen aan de andere kant van een feesttent brak de stuntman zijn enkel. Donderdag liep een andere stuntman een hersenschudding op toen zijn knie bij de landing tegen zijn hoofd was gekomen. De stunt zou dit weekend nog twee keer worden uitgevoerd, maar de organisatie van de Zwarte Cross heeft besloten dat het beter is om dat niet nog een keer te doen. In Canada heeft een zwarte beer twee mensen gedood. Het gebeurde in het noorden van de provincie Saskatchewan. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer waar ze vakantie vierden. De beer in Canada wordt binnenkort afgemaakt. Het weer, het is bewolkt. Later vanochtend kan hier en daar wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust en 25 graden in het binnenland. Morgen wordt het wat koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In het noordoosten van Duitsland is de brandweer al dagenlang druk met een natuurbrand. Die woedt op een voormalig militair oefenterrein in Nationaal Park Müritz. In het gebied ligt nog altijd munitie, zoals antitankmijnen, en daarom moet de brandweer op een kilometer afstand blijven. Ook mogen helikopters niet recht boven het vuur vliegen. De Duitse brandweer heeft zo'n 400 mensen ingezet. Zo'n 100 inwoners van een dorp in de buurt zijn geëvacueerd. De VS heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Het was de 7e dag op rij dat dat gebeurde. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Andersom zegt de Iraanse marine dat de aanvallen zijn uitgevoerd op 4 schepen die probeerden door de straat van Hormuz te varen. De schepen zouden de straat hebben willen passeren via een aangewezen route door de VS. Een zware aardbeving gisteravond in het zuiden van Mexico heeft maar weinig schade aangericht. De beving had een kracht van 7,3, vergelijkbaar met een van de bevingen van vorige maand in Venezuela. Het epicentrum lag een paar kilometer uit de kust van Mexico, in de Stille Oceaan, niet ver van Guatemala. De trillingen werden gevoeld tot in Mexico-stad. Voor zover bekend raakten 2 mensen gewond. De omwonenden van het drugslab dat gisteren werd gevonden in Den Haag mochten gisteravond laat weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab leeggepompt. Gisteren moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. 2 mensen zijn aangehouden. Het weer, het is bewolkt. Later vanochtend kan hier en daar wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust en 25 graden in het binnenland. Morgen wordt het nog wat koeler dan vandaag. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Allereerst sloop ik me uit, dus wekker zet ik night. Om 10:00 eraf.

schatten zijn op prachtige dieres. Het uitgestrekte laatste stuk van groen. Voor veel betekenis en vol trots gooi deur om van nijs te beginnen. Alleen rood schaal zijn laatste trein uit meer. Janne schijt zijn plootjes toch vast wel weer. En stijt

vakantie, juf Night. Maar er is hier al vakantie genoeg. De maakt van Oostende, de mooie olle boerderij. Ik zal die missen eens, mond. Van oudst het wen of keerst. Die school.

Katrien Straatman met het NOS Journaal. De Oekraïnse politie heeft verwijderde beelden teruggevonden van de aanslag op een Oekraïnse zakenman en zijn gezin in Monaco. De dader had volgens de aanklager opnames gemaakt als bewijs dat de aanslag was uitgevoerd. De zakenman, zijn vrouw en hun zoon raakten zwaar gewond. De vermoedelijke dader, een vrouw van 39, werd enkele dagen later doodgevonden in Oekraïne. Ze handelde vermoedelijk in opdracht van anderen. De Oekraïnse zakenman waarop ze het gemunt had staat sinds 2023 onder Oekraïnse sancties vanwege zakelijke contacten met Rusland. In het noordoosten van Duitsland is de brandweer al dagenlang druk met een natuurbrand. Die woedt op een voormalig militair oefenterrein in Nationaal Park Müritz. In het gebied ligt nog altijd munitie, zoals antitankmijnen, en daarom moet de brandweer op een kilometer afstand blijven. Ook mogen helikopters niet recht boven het vuur vliegen. De Duitse brandweer heeft zo'n 400 mensen ingezet. Zo'n 100 inwoners van een dorp in de buurt zijn geëvacueerd. Een zware aardbeving gisteravond in het zuiden van Mexico heeft toch maar weinig schade aangericht. De beving had een kracht van 7,3 en die is vergelijkbaar met een van de bevingen van vorige maand in Venezuela. Voor zover bekend raakten in Mexico er 2 mensen gewond. De expertisecentra voor post-covid-patiënten blijven een jaar langer open. Zorgminister Hermans zegt dat er nog geld over is en dat ze in ieder geval volgend jaar open kunnen blijven. De centra zijn ingericht om onderzoek te doen naar long-covid en naar andere mogelijke behandelmethodes. Naar schatting hebben zo'n 90.000 Nederlanders te maken met de langdurige gevolgen van een coronabesmetting. Het kabinet vraagt ziekenhuizen en verzekeraars om uit te zoeken hoe de zorg voor post-covid-patiënten en na volgend jaar moet uitzien. Het weer, het is bewolkt, later vanochtend kan hier en daar wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen nog wat koeler dan vandaag, het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

vroeg, hè? Zo laat het vroeg. Oh, dat ben ik te laat. Jammer, hè? Zonde. Bij een dweilorkest ging het ook niet te best. En de Jostie Band vond hem geen talent.

Akov. Een kerel uit de zaal, stun op en zeer. Hou de jongen aan de bek, dan wil allemaal tevreden.

sagt, så hebt ført last van hem wat vernom. In een film waarin een ezel van achter een grip. En herkenning te voorkom, te voorkom dat ze een pak

Ik zal u eens wat gaan zingen. Het is over, ze is verdonk. Ze woonde in een huisje achteraf.

Katrien Straatman met het NOS Journaal. De enorme brand in een stad in het zuiden van Noorwegen is onder controle. Toch moet er volgens de brandweer nog de hele dag geblust worden, omdat er op verschillende plekken in de woonwijk en het omliggende bos nog brandhaarden zijn. Zo'n 100 huizen zijn in vlammen opgegaan. Ruim 400 mensen moesten worden geëvacueerd. Het is volgens de Noorse krant Aftenposten een van de grootste branden in bewoond gebied in Noorwegen in meer dan 100 jaar. En in Duitsland zijn honderden brandweermensen nog altijd bezig met een brand in een nationaal park die maandag al begon. Omdat het vroeger een militair oefenterrein was, ligt er nog veel oude munitie. De brandweer kan daarom niet echt dichtbij komen. De brand woedt in Nationaal Park Müritz en dat is zo'n 100 kilometer ten noorden van Berlijn. De Oekraïense politie heeft verwijderde beelden teruggevonden van de aanslag op een Oekraïense zakenman en zijn gezin in Monaco. De dader had volgens de aanklager opnames gemaakt als bewijs dat de aanslag was uitgevoerd. De zakenman, zijn vrouw en hun zoon raakten zwaar gewond. De vermoedelijke dader, een vrouw van 39, werd enkele dagen later doodgevonden in Oekraïne. Ze handelde vermoedelijk in opdracht van anderen. De Oekraïense zakenman waarop ze het gemunt had staat sinds 2023 onder Oekraïense sancties vanwege zakelijke contacten met Rusland. Een zware aardbeving gisteravond in het zuiden van Mexico heeft toch weinig schade aangericht. De beving had een kracht van 7,3 en dat is vergelijkbaar met een van de bevingen van vorige maand in Venezuela. Het epicentrum lag een paar kilometer uit de kust van Mexico in de Stille Oceaan, niet ver van Guatemala. De trillingen werden gevoeld tot in Mexico-stad. Voor zover bekend raakten er 2 mensen gewond. Het weer bewolkt en later vanochtend hier en daar een spat regen. Vanmiddag schijnt nu en dan de zon en de temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en dan iets koeler. Dit was het NOS-journaal.

duist op een keer kwamst, haar ik mijn dag. Daar gingst weer voort, weg was mijn lach.

året tid. Doet varm worden weer en het leven streed. Maar zet bij elkaar vertrouwen en wordt bij net versjouden. De skipper

helling als een hele vloot. Stoer en sterk en stedelijk en mijn werk bijt zo.

voor het thee. De zielen nou omprezen, het is een orenstreek. Maar we horen het vertrouwen, een blauwe onus, ons bouwen. En de skipper,

Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij de komende jaarwisseling wil zeker een kwart van de gemeente helemaal geen vuurwerk toestaan, ook niet van clubs en buurtverenigingen, blijkt uit een rondgang van het AD. Vanaf dit jaar mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, buurtverenigingen en clubs nog wel, als ze daarvoor een vergunning aanvragen. Omdat veel gemeenten het niet zien zitten om dit op korte termijn nog te regelen, staan ze helemaal geen vuurwerk meer toe. Ook zeggen ze dat ze te weinig personeel hebben om te handhaven. De enorme brand in een stad in het zuiden van Noorwegen is grotendeels onder controle. Toch moet er volgens de brandweer nog de hele dag geblust worden, omdat er op verschillende plekken in de woonwijk en het omliggende bos brandhaarden zijn. Zo'n 100 huizen zijn in vlammen opgegaan. Ruim 400 mensen moesten worden geëvacueerd. Het is volgens de Noorse krant Aftenposten een van de grootste branden in een bewoond gebied in Noorwegen in meer dan 100 jaar. De Oekraïense politie heeft verwijderde beelden teruggevonden van de aanslag eind juni op een Oekraïense zakenman en zijn gezin in Monaco. De dader had volgens de aanklager opnames gemaakt als bewijs dat de aanslag was uitgevoerd. De zakenman, zijn vrouw en hun zoon raakten zwaar gewond. De vermoedelijke dader, een vrouw van 39, werd enkele dagen later doodgevonden in Oekraïne. Ze handelde vermoedelijk in opdracht van anderen. De Oekraïense zakenman waarop ze het gemunt had staat sinds 2023 onder Oekraïense sancties vanwege zakelijke contacten met Rusland. Honderden brandweermensen zijn in het noordoosten van Duitsland nog altijd bezig met een brand in een nationaal park die maandag begon. Omdat het vroeger een militair oefenterrein was, ligt er nog veel oude munitie. De brandweer kan daarom niet dichtbij komen. Er zijn tijdens de brand al meerdere explosies gehoord. Het weer bewolkt en hier en daar een spat regen. Vanmiddag schijnt nu en dan de zon. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en dan iets koeler. Dit was het NOS Journaal.

de boom. We moeten zien, we moeten voelen. Maar hoe ik ook kom en waar ik stond.

genoeg gewoond, hier drinken van schijt. En de eerste straat droog het van wiet weg en ik dacht verrek, hier trek nog in mijn zondigste soep.

Nens muziek, een vloide bas. De ominee Frederik, daar is met een kind. De leutje schoon.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij de komende jaarwisseling wil zeker een kwart van de gemeente helemaal geen vuurwerk toestaan, ook niet van clubs en buurtverenigingen. Dat blijkt uit een rondgang van het AD. Vanaf dit jaar mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken. Buurtverenigingen en clubs nog wel, als ze daarvoor een vergunning aanvragen. Omdat veel gemeenten het niet zien zitten om dit op korte termijn nog te regelen, staan ze helemaal geen vuurwerk toe. En ook zeggen ze dat ze te weinig personeel hebben om te handhaven. De Amerikaanse president Trump dreigt de importheffingen voor Canada te verhogen vanwege de bosbranden in dat land. De rook van de branden bij Toronto trekt over het noordoosten van de VS. Trump zegt Canada verantwoordelijk te houden voor de vieze vervuilende lucht. In steden als Washington en New York hebben mensen gezondheidsklachten en zijn er activiteiten afgelast. De gevolgen voor de WK-finale morgen bij New York lijken mee te vallen. De premier van de Canadese provincie Ontario, waar de branden woeden, zegt dat de VS beter kan helpen met blussen in plaats van klagen. De Amsterdamse brandweer is op zoek naar de opvarende van een duwboot die is gezonken in de Koenhaven. Volgens AT5 wordt er met een sonarboot, duikteams en een drone naar hem of haar gezocht. Vanochtend kreeg de brandweer een melding dat er een duwboot in de problemen was geraakt in de haven naast de twee Koentunnels. Inmiddels is hij helemaal gezonken. Gevreesd wordt dat de opvarende niet meer in leven is. De brandweer van de Noorse stad Krokstadelva denkt nog de hele dag te moeten blussen in de woonwijk en het omliggende bos waar gisteren brand uitbrak. Het vuur is inmiddels wel grotendeels onder controle. Zeker 100 huizen gingen in vlammen op. Het was een van de grootste branden in stedelijk gebied in Noorwegen in 100 jaar. Het weer, het is bewolkt en lokaal valt wat regen. Vanmiddag breekt af en toe de zon door. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon. En het wordt dan iets koeler, maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

verschil. Wat mocht er doet, wat mocht er doet, of nou onkruid is of roet, of een gaul is of een vak, bouwdel mot toch onderdak. Of een ree is of een loon, als die niet mocht in verstoon, dus wat mocht er eigenlijk zoet, bakkebak.

Er in onze tijd, de tijd van verroet pint wie kwiet. Zijn lem, ach het stelt niks voor, zo begin hij dran, zo bij de deur. Een vloog, een zucht, het is voorbij, zo stoeder wen, door voort bij mij. Ik heb die scharp nog voor de oom, doe was vroeg een prachtig wicht.

Het is blij, ook al is het tent in zicht. Toch leer je, ook al duurt een set, dat je niet slechts kwijtraakt, meer ook met de tijd vergaart, een grote schaar.

zeggen gaf. Zetten de boer zien hoort niet of hij zei. Is de zeggen goed, dan geert er ook wat de mien hoort. Zal recht kom, hij het goed hebt door. Hij goot met anderen een windgoud, want dat is wat de boer heeft zegt. Als iets goed is, ja, dan komt terecht. Ik heb die scharp nog voor de oom, doe was vroeg een prachtig wicht.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Den Haag moeten opnieuw tientallen mensen hun huis uit vanwege het drugslab dat gisteren werd gevonden. Volgens de veiligheidsregio gaat het om dezelfde woningen die gisteren ook al werden ontruimd. Mensen kunnen waarschijnlijk vanavond om 10 uur weer terug. Vanmiddag worden alle spullen uit het drugslab gehaald en daarbij is er een risico dat er gevaarlijke stoffen lekken. De politie heeft inmiddels 4 mensen aangehouden die mogelijk iets te maken hebben met het drugslab in Den Haag. Bij aanvallen van Oekraïne op Rusland zijn 8 doden gevallen en 51 mensen gewond geraakt. Met lange afstandsraketten werden magazijnen van grote winkels en een oliedepot getroffen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky waren de aanvallen gericht op plekken waar onderdelen lagen voor drones en navigatieapparatuur. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne vielen 11 doden en 62 gewonden. Een beveiliger van een trein in Duitsland is zwaar gewond geraakt toen hij uit een rijdende trein viel. De man had samen met een collega ingegrepen bij de kaartcontrole van een passagier die waarschijnlijk dronken was. Die zou de beveiligers hebben beledigd, waarna hij werd gevochten. De beveiliger viel tegen een deur die uit de scharnieren werd gedrukt. De trein reed op dat moment 120 km per uur. De man werd uiteindelijk gevonden op 2 kilometer afstand van de plek waar de trein was gestopt. Hij ligt in kritieke toestand in een Duits ziekenhuis. De passagier is opgepakt. De stad Leiden is waarschijnlijk een stuk ouder dan gedacht. Bij opgravingen onder een supermarkt in het centrum zijn palen ontdekt die volgens archeologen de geschiedenis van de stad herschrijven. De palen stammen uit de 7e tot de 9e eeuw. Tot nu toe was alleen bebouwing uit het jaar 1000 bekend. Er was wel het vermoeden dat Leiden ouder was. Dat is nu bevestigd. De ontdekking werd gedaan bij de bouw van een ondergrondse fietsenstalling. Het weer overwegend bewolkt, maar af en toe ook zon bij 18 tot 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en iets koeler, maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

van der Linden, Scheuten 28 voor het list, Zuiderzeeuwen daar sleur, het is het IJsselmeer dat er is. Kijk nou uit over de polder en aan de andere kant, vind het prachtige landschap van het unieke weer in land. Het leem daar in Blankenham heeft iets van Oldenij, en hij er niks te zoeken hebt, liet het toch gewoon

aan het einde van de lange tocht stond hij als vreemdeling aan de grote poort. Bij hem best wel lange zucht, maar zet onze reis toch voort.

uur de week sjouwen op het land. Maar vrijdags gaan de klompen van de kant. Met z'n allen naar de stad, want er gebeurt hier nooit eens wat. Het is rustig bij ons op de wijzen. Ja, het is rustig bij ons op de wijzen.

stond al in de aan de bar. Ik zei, jongens, let op, die bind ik aan elkaar. Ik vroeg of ze wat drinken wou, maar ik zag haar denken. Rustig nou, ze zei, hé jong, loop eens gauw naar de wijzen. Ze zei, hé jong, loop eens gauw naar de wijzen.

Maar ik bleef rustig staan. Ik zou je geloven, Tiet. Ik kom er net vandaan. Het maatje keek er bar van op. Ik sprong bij me achterop. Ze zei, Noljon, ik ga mee naar de Wijzend. Ze zei, Noljon, ik ga mee naar de Wijzend.

0: jezus, wat gaat de tijd toch vlug.
1: Ik zat er mezelf wel eens aan.
0: Het dier, kun je klantjes van? Nou lopen we samen, met Joost de Wijzend. Nou lopen we samen, met ons Joost de Wijzend.

De regen stroomt er duur het land. De leu, die luidt er hand in hand. En niemand snapt hoe als het kan. Een tukker, den geeft uit verdaan. Want Twente is mijn grootste trots.

zijn. Al is het moeilijk hoe te lijn. Hoe vult hun Twente naar te wijn. De bek

Katrien Straatman met het NOS-journaal. Jens Spaan, de fractievoorzitter van de Duitse regeringspartij CDU-CSU, treedt af, meldt het AD, die een brief van Spaan in handen heeft. Deze week ontstond ophef rond Spaan, omdat hij vader was geworden via een draagmoeder en hiervoor met zijn man was uitgeweken naar de VS, omdat draagmoederschap in Duitsland verboden is. Als minister van Volksgezondheid had Spaan in 2020 zelf een wet tegengehouden die draagmoederschap moest legaliseren. Volgens persbureau DPA heeft bondskanselier Merz zijn partijgenoot Spaan opgeroepen om af te treden als fractievoorzitter van CDU-CSU. Bij aanvallen van Oekraïne op Rusland zijn 8 doden gevallen en zeker 50 mensen gewond geraakt. Met lange afstandsraketten werden magazijnen van grote winkels en een oliedepot getroffen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky waren de aanvallen gericht op plekken waar onderdelen lagen voor drones en navigatieapparatuur. Een beveiliger van een trein in Duitsland is zwaar gewond geraakt toen hij uit een rijdende trein viel. De man had samen met een collega ingegrepen bij de kaartcontrole van een passagier die waarschijnlijk dronken was. Die zou de beveiligers hebben beledigd, waarna er werd gevochten. De beveiliger viel tegen een deur die uit de scharnieren werd gerukt. De trein reed toen 120 km per uur. De man werd uiteindelijk gevonden op ongeveer 2 kilometer van de plek waar de trein was gestopt. Hij ligt in kritieke toestand in een Duits ziekenhuis. De stad Leiden is waarschijnlijk een stuk ouder dan gedacht. Bij opgravingen onder een supermarkt in het centrum zijn palen ontdekt die volgens archeologen de geschiedenis van de stad herschrijven. De palen stammen uit de 7e tot 9e eeuw. En tot nu toe was alleen bebouwing uit het jaar 1000 bekend. Er was wel het vermoeden dat Leiden ouder was en dat is nu bevestigd. De ontdekking werd gedaan bij de bouw van een ondergrondse fietsenstalling. Het weer overwegend bewolkt, maar af en toe breekt de zon door. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en dan iets koeler, maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Al de been skeef onder u te zakt in zijn armstoel. Al de been is het zat en laat de boel, de boel. Al de been werd het niet meer, het overspult hem allemaal. Al de been prakasseert, ach deer is aan mijzelf al. Hij pakt zijn witte zakdoek om zijn neus af te vegen. Wordt hij nou echt verkolden of is het zijn gemoed? Al die oorschieten kring van hem nou de zegen. Zelfs zijn broers en zusters

Ze kunnen nu zien kriegen en dat is toch best. Onze jongste moet eigenlijk een nijpak beent. En beent moest koen. Gek was hij west. Al de beent schreef onder de zak.

hem allemaal al de benen prakasseert. Ik deer eens aan mijzelf al. Ben dom, hij soms nog geld in een oude kozen. Dat mij niet metneemt, dan pakken ze het je af. Die mang daarin dat de huis geen geld hem bent. Nog niet een dubbeltien in een oude slof. Doordat hij zegt, nou hij alles. En met zijn 79 jaar draaide hij zich om. En nou lag hij door, zijn rechterbeen giet slapen. Leste dag, tolde stikkie van bier.

molen, al de benen prakkesierd. Ik deer eens aan mijzelf volle. Het servies was er nog, het servies van zijn moeder. Het was als er nog nooit, uit de kaas te west. Maar toen kwam zijn nichte, ook zo'n loeder. En ze wees op de kubbieskaas te west.

maken. 12 kubjes en skutteltjes, nog één stokje in de rof. Hij loopt naar het achterhuis en op de potlandvloer. Laat hij alles vallen met een bevrijdende plof. Dan loopt hij droggen naar de kamer. Pakt het kussentien en giet zitten op de stoel. En met een rust die hij jaren niet gekend heeft, slaap hij in en laat de boel. Al de beren scheef onderuit gezakt in zijn arms.

Oon me nog lang geleden, zo zijn mijn best van mij als kind. Zat onze leven hier en moe, wie zag de zuidenwind. Zich uitrusten op de maan. Ik keek zo oude rand en zag door onder zich. Diep voort een grote pleeroeland. Hij spalm wat met de vinger duurde krulkes van zijn boord. En dacht

De beul was doen, twee lijn, twee breid. En ook, ook haar het hem vol zwaait. Was God en dreeuw was.

als mijn tijd straks voorbij is en het nooit verder gaat, dan kan ik zijn waar ik heel zeker word. Mijn geest vervlocht.

Jelle Seubring met het NOS-journaal. De fractievoorzitter van de Duitse regeringspartij CDU-CSU, Jens Spahn, treedt af. Deze week kwam hij in opspraak omdat hij vader was geworden via een draagmoeder. Omdat draagmoederschap in Duitsland verboden is, weken hij en zijn man uit naar de VS. En daar ontstond ophef over omdat hij als minister 6 jaar geleden nog de legalisatie van draagmoederschap tegenhield. Bondskanselier Merz zou zijn partijgenoot na de ophef hebben opgeroepen af te treden als fractievoorzitter. In delen van Overijssel mogen boeren vanaf vandaag geen water meer oppompen uit sloten, kanalen en beken. Het gaat om de gebieden rond de Overijsselse Vecht en de Twentekanalen. Volgens het waterschap is er geen verbod, maar wel een dringende oproep om niet meer te sproeien. De beregeningsstop heeft te maken met de droogte van de afgelopen weken. Er staat te weinig water in de rivieren. Er zijn ook al maatregelen genomen in onder meer Limburg en Brabant. Bij Oekraïnse aanvallen in Rusland zijn 8 doden gevallen en 50 mensen gewond geraakt. Met lange afstandsraketten werden 2 magazijnen van grote winkels getroffen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky waren de aanvallen gericht op plekken waar onderdelen lagen voor drones en navigatieapparatuur. En vlak voor een voorstelling in het Beatrix Theater in Utrecht is de sprinklerinstallatie afgegaan. Dat gebeurde gisteravond voor de voorstelling van de musical Moulin Rouge. Het podium kwam volledig onder water te staan. De schade was zo groot dat niet alleen de voorstelling van gisteren, maar ook die van vandaag en morgen zijn afgelast. Volgens een woordvoerder heeft het automatische blussysteem langere tijd aangestaan. Hoe dat kon is nog onbekend. Bezoekers krijgen het geld voor de kaartjes terug. Het weer overwegend bewolkt, maar af en toe breekt de zon door. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en ook zon. Ietsje koeler, maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: die gewoon in het Drents verder.
1: Ja.
0: Ah. Eens kijken ervoor door ook wat te horen valt.
2: Ja. We gaan proberen in de komende jaren alle Drentse culturele prijzen, zo die er al zijn, in de wacht te slepen. De Ellert en Brammert bokaal.
1: En de Anne de Vriespries.
0: De Marga Koolstof.
1: Ja.
0: Dat wordt. En we hebben al een beetje een begunnetje gemaakt met het repeteren. Want zo in het verleden hebben we met de bende ook nog alles optreden in Drenthe. Op van die Drentse koffiemorgens. Mooi zit op zondagmorgen.
2: Ja, kent u dat? Dat is weer, dan verbouwen ze die boerderij weer voor iets anders. Dat is het kraantjespottencircuit.
1: Dat is heel gezellig.
0: En dan kwamen we nogal eens in aanroking met duo Knars.
1: Ja. Ja. Moeke Jannegie.
2: Die kent u wel, hè?
0: Het duo op het Drents gebied.
2: Ja. Moeke Jannie.
1: Jannegie.
0: Wat Jannie betreft.
1: En Seunie Geerdegie.
2: Geertie.
0: Jannegie en Geertie.
2: Geertie en Jannie Knars.
0: En van Moeke Jannegie hebben we alvast het volgende liedje cadeau kregen, zodat we de tongval een beetje kunnen repeteren.
2: Ja. Leuk liedje. Ja, Jannie Knars, die heeft dit liedje voor ons schrijven.
1: Schrijven.
2: Ja, ja, precies.
1: Ja. Ja. Leuk liedje.
2: Leuk liedje.
1: Ja. En het giet...
2: Nee hoor, nee, ik heb net buiten gekeken. Het is droog.
1: Nee. Het giet over de nieuwe Drentse grill.
2: Grill, ja. Dat is de trend voor de Drent, zou ik maar denken.
1: Ja. Leuk liedje.
2: De grill, waar...

0: Helaas, iedereen, elke Nina.
1: Fort van is een gewezen.
0: Fort van bent. Ja. En het begint met een refreintie.
1: Refreinigie.
0: Refreintie, ja, nou oké. Wat tussen de coupletjes komt.

0: gezellig, hè?
1: Oeh, mag wel met zing.
0: Of inhaken ging.
2: Oh ja.
0: Ja, mensen.
2: Derde coupletterie.

0: Gie. Ja, mensen?
1: Nee. Oh, god, god, nu leest de compleet die alweer.
0: Gezellig, hè? Die vliegt.
2: Ja. Als een schop dit veen.
0: Kalmpjes aan, jongens.

Hey Geert, deep into a pack.

Jongens, mag ik met een kaartje komen? En grof? Grof doe je. Ja, noem maar een enkele reis. Nee, ik heb geen karring. Wat kost me daar? 28 gulden? Hier heb je 30 gulden. Ik heb mijn 5 gulden terug, hè? Wat is banaan? Daar in B? Is dat een loop? Ja? Moet je een trap op? Ja? Oh, op de trap naar beneden? Wat oh, dat rijdt trein al snel, ja. Deur gaat open. Deur gaat dicht. Ik ben erin. Hebben we genoeg te rieden.

volgende dansmoos met een aard. Toen zocht ik weer het zoend. Een meidje dat bier wil, wie dansen alleen. Alleen dat dik meidje bleef op de stoel. Dat dik meidje bleef op de stoel.

Jelle Seubring met het NOS-journaal. De hulpdiensten vermoeden dat de opvarende van een duwboot die vanmorgen zonk in Amsterdam niet meer in leven is. En daarom is de reddingsoperatie veranderd in een bergingsoperatie. Vanochtend kreeg de brandweer een melding dat een duwboot in de problemen was gekomen in de Koenhaven. Er werd met onder meer met een sonarboot, duikteams en een drone gezocht. Inmiddels is de boot gezonken. Wat er is gebeurd is nog niet bekend. De fractievoorzitter van de Duitse regeringspartij CDU-CSU, Jens Spahn, treedt af. Deze week kwam hij in opspraak omdat hij vader was geworden via een draagmoeder. Omdat draagmoederschap in Duitsland verboden is, weken hij en zijn man uit naar de VS. En daar ontstond ophef over, omdat hij als minister 6 jaar geleden nog de legalisatie van draagmoederschap in Duitsland tegenhield. Bondskanselier Merz zou zijn partijgenoot na de ophef hebben opgeroepen om af te treden als fractievoorzitter. In delen van Overijssel krijgen boeren vanaf vandaag het dringende advies om geen water meer op te pompen uit sloten, kanalen en beken. Het gaat om gebieden rond de Overijssels Vecht en de Twentekanalen. Volgens het waterschap is er geen officieel verbod, maar is het bedoeld om strengere maatregelen te voorkomen. De berekeningstop heeft te maken met de droogte van de afgelopen weken. Er staat te weinig water in de rivieren. Er zijn ook al maatregelen genomen in onder meer Limburg en Brabant. En op een berg in het zuidwesten van Zwitserland zijn in één klap bijna 100 schapen omgekomen door blikseminslag. De boer had de kudde op een afgesloten terrein bij elkaar gedreven om de schapen te beschermen tegen wolven. 80 schapen overleefden de bliksem, bijna 90 niet. Duitse media schrijven dat de karkassen per helikopter van de berg worden gehaald. En het weer bewolkt met af en toe zon. Het is 18 graden aan zee tot 24 in Limburg. Vanavond kan in het noordoosten een bui vallen. Morgen een mix van zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ene keer reed ze zelfs langs de plem en binnendoor van Buggemen naar neer. Maar bij de kruising, over de dode weg, stond er het zweet op het stuur. En Emiel vertelde, bij Mielke het café van zijn oma en het kruidspunt in Kessel was het zodat prees. Wie verhalve liek is het dan in naar binnen hebben gedragen met ganse families van de wies. Want in die tijd gaven de wens meer auto's dan chauffeurs.

Dat ze toedem, dat was van mij, maar iedereen zag Bichin. Eén of twee lindebeumpjes, ze beveurde toen wel opgezat. En achteraf gezien bij het naar huis rieën.

Blut. En het is misschien wie het gezocht, maar toch. As, as, as, as, as in Vivenetië op carnavalsdinsdag. S'nachts klaar, maar lid verreden. Allerletste vlucht vanuit Gran Canaria had gemist. En had de oostvariant even het putje

dit waren nog lui die wel nog een echte ouderwetse bruiloft organiseren, zoals vroeger ook. En ik zal de koord even voorlezen. De koord die hadden ze in de krant, hadden ze die afdrukt. En zodat elk die ook hun mening kende, kunnen nog allemaal hebben. Heren, geven wij u kennis van het heugelijke feit. Onze pap en mam zijn 60 jaar getrouwd. Nou, en dat is toch op zijn zachtst gezet een hele lange tijd. En vandaar dat er een feestje wordt gebouwd. Het is op zaterdag de 12e in de grote zaal al hier. Het adres staat wel op internet vermeld. Van een envelop met inhoud hebben zij het meest plezier. En uw allerkomst wordt zeer op prijs gesteld. Nou, dat is ja geweldig. Albert en Stina waren 60 jaar trouw. Dat is ook wel heel bijzonder. Tegen de koffie kwam de buurvrouw met de kraan onder de arm. Eén bij Albert en bij Stina achter hem. De kachel stond op 26, want oom Albert huil van warm. En de wasvolk stond de Stina goed voor hem. Nou, wat lees ik, zei de buurvrouw. Hey, gauw feest hier met elkaar.

0: Wat heb je het over?
1: Dat je gewoon feest hebt.
0: Hè?
1: Dat je gewoon feest hebt.
0: Oh, dat weet ik niks van.
1: Ja, zeker.
0: Oh.
1: Nee, maar die jonge kinderen hadden allemaal geweldige moeite op elkaar. Die hadden een mooie, snelle, blitse auto hadden ze inhuurd en zo, met een mooi bloemstuk erop. Want ja, passen er niet iemand, binnen in lastig om ze erin te krijgen, maar toen maar, het overval ook wat. Soms vuur met veel geheister om me

0: dan zei Harry, hier moet je zitten allebei. Voor dat feest begint, dat duurt nog wel een uur. En de ooms en tantes komt hier allemaal in dezelfde rij. Het toneel is te vol geluidsapparatuur. Als je waren er volste vroeg. Maar ja, hij vroeg er een broer of ging er aan beginnen om 8 uur. Oh, dan moet je er maar vaak van alweer.
1: Zeker, Adam, zeker.
0: Nou, als je stond naar goede wallen en...

0: en ik zit aan de smok. Maar wat deur, uw zus maakt wel foto's. Dat ik u later wel zien, wil het allemaal waar. Maar ja, toch maar. Nou ja. En Jantje, was Jantje niet de oogste?
1: Jantje dit luister.
0: Jantje dit luister, ja.

0: kwam de No Marise Liti dat ik ken.
1: Oh, ik ken er niks van, hè?
0: Twee reebruine ogen of zo.
1: Maar Albert, Albert dacht, jongen, ik kan me helemaal de parlo, maar wel zijn feest is het eigenlijk.
2: Toen kwam Albert in de bin en die liep en stopcontact. Die trok een stekker op de muur en toen werd stil. Zo zei Albert, volk, ik heb geen dat nooit je borrel in hem pakt. En ik hoop dat je nog hem lusten naar mij wilt. Want ik wil hier op ons feest in, ja, het is misschien wel wat raar, ook een muzikale duit en zak in doen. En dat doe ik voor mijn dino, want we houden zo van elkaar. Ik wil nog eenmaal voor de zing, net als toen.

gewoon met elkaar allemaal in zin met gezang. Dat lijkt me wel mooi. En dan ook in de baan komt Jan. Je hebt lengte zat, Jan. Dus, ja. We gaan het refrein in repeteren. Ja, goed, Martin. Ja, prima. Heb de lochende bij Jan.

0: Ik word een kal van haar. Het is verder graan hier. Zo mooi.
1: Wat ontroerende lof.
0: Oh.
1: Zelfde zaal. Prachtig. Niet zo mooi met ze.
0: Zo enthousiast ook direct, hè?
1: Ja.
0: Ja.
1: De tekst is niet zo heel moeilijk. Jij bent mijn liefste al hier. Ja.
0: We gaan nog één keer doen. We gaan nog één keer doen.
1: Die maar ook helpt. Maar ook helpt de lof is dat je elkaar in aankiet.
0: Ja.
1: Dat je mijn aankiet.
0: Heel romantisch was dat dan, hè?
1: We willen een goede aankieten.
0: Ja.

Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Merwedebrug in de A27 is vanaf 5:30 gesloten voor vrachtwagens. Volgens Rijkswaterstaat is de brugconstructie bij Gorkum niet veilig. Het staal is minder sterk dan gedacht en daardoor kunnen er stalen platen in de boog van de brug gaan vervormen. Personenauto's en ander verkeer kunnen wel gewoon over de brug blijven rijden. Ook geldt het verbod niet voor lijnbussen en hulpdiensten om de regio bereikbaar te houden. Rijkswaterstaat doet meer onderzoek naar de staat van het staal en de gevolgen voor de veiligheid. 2 weken na de zware hagelbuien is in Flevoland een speciaal centrum geopend om alle schade te herstellen. De komende maanden worden daar duizenden auto's uitgedeukt. Alleen al in Flevoland raakten volgens schadeherstellers 2.500 voertuigen beschadigd. De totale schade wordt geschat op ongeveer 10 miljoen euro. Het schadecentrum is bedoeld om andere garages in Flevoland te ontlasten. Die kunnen nu gewoon doorgaan met de reguliere werkzaamheden. De Duitse politicus Jens Spahn treedt af als fractievoorzitter van regeringspartij CDU-CSU. Dat doet hij na de commotie die afgelopen week ontstond over dat hij vader is geworden via een draagmoeder in de VS. In Duitsland is draagmoederschap verboden. Spahn hield zelf als minister de legalisatie daarvan 6 jaar geleden nog tegen. In delen van Overijssel krijgen boeren vanaf vandaag het dringende advies om geen water meer op te pompen uit sloten, kanalen en beken. Het gaat om gebieden rond de Overijsselse Vecht en de Twenterkanalen. Volgens het waterschap is er geen officieel verbod, maar is het bedoeld om strengere maatregelen te voorkomen. De beregeningsstop heeft te maken met de droogte van de afgelopen weken. Er staat weinig water in de rivieren. Soortgelijke maatregelen zijn ook al genomen in Limburg en Brabant. Het weer bewolkt met af en toe zon, lokaal valt een bui en vannacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen een mix van zon en wolken, het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Jelle Seubring met het NOS Journaal. Vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug in de A27 rijden. Volgens Rijkswaterstaat is de brugconstructie bij Gorkum niet veilig. Het staal is minder sterk dan gedacht en daardoor kunnen stalen platen in de boog van de brug gaan vervormen. Personenauto's en ander verkeer kan wel gewoon over de brug blijven rijden. Ook geldt het verbod niet voor lijnbussen en hulpdiensten om de regio bereikbaar te houden. Rijkswaterstaat doet nog meer onderzoek naar de staat van het staal en de gevolgen voor de veiligheid. Door een brand bij een afvalverwerker in Amsterdam ruikt het in de delen van de binnenstad naar verbrand plastic. Volgens stadszender AT5 is de brandweer met meerdere wagens uitgerukt. Volgens de brandweer komt er veel rook vrij. Wie daar last van heeft, kan het beste ramen en deuren sluiten. Bij een andere afvalverwerker in Duiven bij Arnhem woedde vanmiddag ook een grote brand. Daarbij kwam veel zwarte rook vrij. Volgens Omroep Gelderland is het de vijfde brand in twee maanden tijd bij het bedrijf. Er is een vroegtijdig einde gekomen aan de musical Moulin Rouge. Er zouden de komende weken nog 17 voorstellingen gespeeld worden, maar die gaan niet door. Gisteravond ging vlak voor een voorstelling de sprinklerinstallatie af. Daardoor ontstond veel waterschade aan apparatuur en het decor. De schade blijkt onherstelbaar. Gele truidrager Tadej Pogacar heeft de 14e etappe van de Tour de France gewonnen. Het is zijn 25e ritzege in de Tour tot nu toe en zijn vierde in deze Tour de France. Hij kwam solo over de streep en pakte ruim een halve minuut op zijn directe concurrenten. Zijn ploeggenoot, de Mexicaan Del Toro, eindigde als tweede voor de Fransman Seixas en de Deen Vingegaard. Het weer nog, bewolkt met af en toe zon. Lokaal valt ook een bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen dan een mix van zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

eenvoudig zijn. Om mij te helpen, ja dat leek haar reuze fijn. Maar ik zei, in mijn top 50 sta jij op 50. In mijn top 50 sta ik op 1.

Jelle Seubring met het NOS-journaal. Vrachtwagens mogen niet meer over de Merwedebrug bij de A27 in Gorinchem rijden. Volgens Rijkswaterstaat kan de veiligheid niet worden gegarandeerd, omdat het staal niet zo sterk is als gedacht. Het verbod is vanmiddag ingegaan. Personenauto's, lijnbussen en hulpdiensten kunnen nog wel over de brug in de A27. Rijkswaterstaat doet nog verder onderzoek naar de veiligheid van de brug. Het aandeel Nederlandse studenten op conservatoria is de afgelopen 20 jaar fors afgenomen. Dat blijkt uit een inventarisatie van de NOS. Nog maar 2 op de 10 studenten die in Nederland worden opgeleid tot uitvoerend muzikus komen ook echt uit Nederland. Volgens de scholen zijn de bezuinigingen de belangrijkste oorzaak van de terugloop. Door een brand bij een afvalverwerker in Amsterdam ruikt het in delen van de Amsterdamse binnenstad naar verbrand plastic. Volgens stadszender AT5 is de brandweer met meerdere wagens uitgerukt en volgens de brandweer komt er veel rook vrij. Wie er last van heeft, kan het beste ramen en deuren sluiten. Bij een andere afvalverwerker in Duiven bij Arnhem woedde vanmiddag ook een grote brand. Daarbij kwam veel zwarte rook vrij. Volgens Omroep Gelderland is het de 5e brand in 2 maanden tijd bij het bedrijf. Gele truidrager Tadej Pogacar heeft de 14e etappe van de Tour de France gewonnen. Het is zijn 25e ritzege in de Tour tot nu toe en zijn 4e in deze Tour de France. Hij kwam solo over de streep en pakte ruim een halve minuut op zijn directe concurrenten. Zijn ploeggenoot, de Mexicaan Del Toro, eindigde als 2e voor de Fransman Sagan en de Deen Vingegaard. Tot slot het weer, bewolkt met af en toe wat zon. Lokaal kan ook een bui vallen. In de nacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen is er dan een mix van zon en wolken en wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

ziet de wichter nog zo klaar. Toch heb ze smaakt verdriet. Is het armke van de poppen of is het gulden oelijn zo niet? Dan koopt de moor op allemaal op, drukt klein tegen zich op. En zegt met Merli, och, och, och, wat heeft mi kleine dan? Ze neemt het heupke op de arm en zit daar stilkes lief en warm.

kleine meiks volwassen wordt. En leu, dat is maar een. Dan komt er een glieks vroor of laat, een jongen in haar lijn. Het meiks die voor die vuur en vlam, met lummel net haar kop. Dat zich gebruikt van verdriet, een troost bij moederkrop.

Het luim is aan het gekeurgelspil, 12 vaken nog wel 10. Hij ulder wat hij allemaal, uw aandeel walle kring. Is nodigheid of armoed troef, hol toch de kop ervuur.

ein gevecht. Als ik hier ben, dan ben ik niks. En dat is goud voor alles. De blauwe lucht ligt over het sliek en molens draaien in de wind.

0: Wie ai gevecht.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het internationale team dat onderzoek deed naar het neerstorten van vlucht MH17... heeft met undercover-operaties geprobeerd iemand te laten getuigen. Er werden meerdere pogingen gedaan, maar allemaal zonder succes. Dat zegt een Oekraïense topspion in gesprek met Nieuwsuur. De getuige was Volodymyr Tsemach, een Oekraïner die zich had aangesloten bij pro-Russische separatisten. In een poging hem te laten getuigen heeft de Oekraïense geheime dienst hem ook ontvoerd. Daarvan was Nederland niet op de hoogte. Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de Verenigde Staten opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtema Khamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump wat hem betreft niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft voorbij is. Beide landen voerden de afgelopen week luchtaanvallen uit. Vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug in de A27 rijden. Volgens Rijkswaterstaat is de brugconstructie bij Gorkum niet veilig. Het staal is minder sterk dan gedacht en daardoor kunnen de stalen platen in de boog van de brug gaan vervormen. Personenauto's, lijnbussen en hulpdiensten kunnen wel gewoon over de brug blijven rijden. Rijkswaterstaat doet meer onderzoek naar de veiligheid van de brug. En de 14e etappe van de Tour de France is gewonnen door gele truidrager Tadej Pogacar. Voor hem is het zijn 25e ritzege in de Tour en de 4e in deze editie. Zijn ploeggenoot, de Mexicaan Del Toro, eindigt als tweede voor de Fransman Sagan en de Deen Vingegaard. Het weer. Vanavond trekt de bewolking richting het zuiden weg. Wel kan het lokaal nog wat regenen. Vannacht is het helder bij een graad of 14. Morgen een mix van zon en wolken, dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

dat liep weer de mijn kop. Nog ene dan, nog ene dan, omdat ik het niet laten kan. Echt voor, ik was het niet van plan. Maar ja, vooruit, nog ene dan, nog ene dan, nog ene dan, omdat ik het niet laten kan. Echt voor, ik was het niet van plan. Maar ja, kom.

Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het internationale team dat onderzoek deed naar het neerstorten van vlucht MH17... heeft met undercover operaties geprobeerd iemand te laten getuigen. Er werden meerdere pogingen gedaan, maar allemaal zonder succes. Dat zegt een Oekraïense topspion in gesprek met Nieuwsuur. De getuige was Volodymyr Tsemach, een Oekraïner die zich had laten aansluiten bij pro-Russische separatisten. In een poging om hem te laten getuigen heeft de Oekraïense geheime dienst hem ook ontvoerd. Nederland was bij die actie niet betrokken. Bij Iraanse luchtaanvallen in Jordanië zijn twee Amerikaanse militairen omgekomen. Een derde militair wordt nog vermist, vier anderen raakten gewond. Volgens persbureau AP zijn het de eerste Amerikaanse doden door Iraans vuur sinds het begin van de oorlog. De aanval zou gisteren hebben plaatsgevonden, meldt het Amerikaanse leger. Iran voert geregeld aanvallen uit op landen in de Golfstaten waar militaire bases van de VS zijn gevestigd. En Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de VS opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtaba Khamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump wat hem betreft niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft ook voorbij is. In Londen heeft de Schotse atleet Josh Kerr een 27 jaar oud wereldrecord uit de boeken gelopen. Hij verbeterde het record op de Engelse mijl met bijna een halve seconde. De Engelse mijl is een afstand van iets meer dan 1600 meter. Kerr liep die in afstand in 3 minuten, 42 seconden en 66 honderdste. Het weer. Vanavond trekt de bewolking richting het zuiden weg. Wel kan het lokaal nog wat regenen. Vannacht is het helder bij een graad op 14. Morgen een mix van zon en wolken. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: En dat begon om 1 uur, maar ja, dat kun je begrijpen.
1: Over 12 waren die gasten er al, hè?
0: Had over 12 waren.
1: Ja, ja. Moet er op dit weten.
0: Kun je nooit weten, hè?
1: Zeker. Mist kreeg dan de weg.
0: Ja, je weet maar nooit, dat een lekker baant.
1: Ja, daarom.
0: Dat is jammer, hij het mist.
1: Daarom. Oh man, een belangrijke dag.
0: Nou, dat kwam je aan. Er kwam een regel auto's aan over het opriepad. We kenden door de meesten van hun allemaal niet zo hard.

0: Fijn hè, jongens?
1: Ja. Nee, we zijn er ook zo blij mee dat we met aan de hand in.
0: Ja, ik ben de bar op verheugd, jongens. Ja. Bent er denk ik nog niet allemaal?
1: Nee, tuurlijk. Ik ben altijd dus als het te laat komt.

0: niet zo kar aan de kaart langs laten.
1: Kijk de andere kant dan op, mensen. Ja, maar... Deur. Waarom niet? Als je doet, staat Geriaal.
0: Gewoon ben je midden naar de weg toe.
1: Ach, scheelt.
0: Al niet zo kut aan de kant langs, hè?
1: Ik ben niet aan de knol. We doen bruggen verder gewoon erover.
0: Ik heb zo'n ekel aan de knol.
1: Ach, scheelt. Man.
0: Nou ja. Uiteindelijk waren ze er allemaal. Het was een heel gekakel toen elke Nine zat. Dan de oldie hield een orakel over vroeger en zo wat. En dat ze het zo waardeerde dat elke Nine er was. Hoe stand de margineerde bij het numen van oom Kas. Graag één momentje stilte en elke Nine zweeg. Zodat elk hoorde dat oom Frits een sms'ie kreeg. Dat was even pijnlijk.
1: Maar ja.
0: Maar... Toen Rubus kleine nichtje, dat vaak zo lollig was. Oh, dat is vast een berichtje van wijlen om mijn kas. Ach,

0: Het is een schande dat er niet meer respect is voor de ouderdommen voor de dood.
1: Kalle man.
0: Ja, dat kun je niet nog maar zeggen, maar de jeugd van tegenwoordig, die doet nergens meer wat op. Verdikke me nog aan toe. Doe me nog maar zo'n belegging.
1: Ja.
0: Want van de glans is het er alweer af, hè. Ik heb de oorlogheid er alweer dik af.
1: Doe maar, hè. Neem nou maar niet voor de daden. Doe nou maar daden.
0: Als dat mee ligt, gaan we weer op hoes aan.
1: Nee. Neem nog maar in, hupsakee.
0: En mijn paar heeft die jongen er ook niet meer mee aan de jaar. Niks meer.
1: Dan ben je direct een borrel in achteraan houden. Want neem je er niet mogelijk meer van.
0: Ja, nou.
1: Ja.
0: Dikke mee.
1: Ja. Kalleman, nee.
0: Maar de glans is er alweer.
1: Ja, maar we weten het nou al. Rustig aan. Iedereen kan deuren, ja.
0: Ja, iedereen kan deuren,
1: ja.
0: Daar kan ik daar niks aan doen. Dikke mee, daar gaat toe. Dan zal ik toch nog op schuld krijgen. Ja, is dat zo, maar...
1: Rustig.
0: Hier deden onze allen heel uitgebreid verslag van ziektes en van kwalen, al op een rollendag.

0: der var hun mor glad og mat. Hun vælte mig den anden væk ved at rute sikmus. Hun rigte hun vælpen.
1: Åh, hun vælpen gange der binden i drækte bluses i mig morg.
0: Over die grote boek.
1: Oh, en een liefzegger.
0: En een klop.
1: En een
0: glubbloot.
1: Oh, het waren ze over de boeken.
0: Oh, je was helemaal nog niet goed dicht,
1: man. Ach, man, het was een beetje smatterig.
0: Oh.
1: Het reukte nog bij die deur, hè. Het reukte nog bij die... Oh.
0: Oh, man, we zeggen, wil me dat lang niet in hadden, man. Moet je nog weer maar recht.
1: Oh, valt met, zeg.
0: Oh, ja.
1: Trek, ik kan de mukken er nog over om, zeg. Om.
0: Ja. Geregeld in met lief in stora water
1: dat
0: leggen.
1: Dat heb je een teldie.
0: Een teldie?
1: Een teldie. Of in de washaar.
0: In de badkuip.
1: In de badkuip, ja.
0: De hele badkuip en een vlot voorraad erbij. En dan op het boek erin.
1: Oh. Dat was zo makkelijk met hem wel. Ja. Met de boer wang laten.
0: Ja.
1: Ja, jongens.
0: Maar ja, dat moet je ook wat doen zo'n dag.
1: Je moet trimmen, je moet trimmen.
0: Door nog ging men op de fietsie, het veld en over het loo. Want ja, dat was traditie,
1: dat was al jaren zo.
0: En dan gezellig sjoen.

0: dacht ik ook.
1: Toen ze er allemaal waren,
0: zien wij welkom allemaal. Wie neemt je met ons varen hier op door aan je knol? We zien, het is geen grappie, ons papa zei haar jong. Ons oma appie stak zich voor de pillen door de tong. Tante Jo hunt in de baander, helemaal van de kort. Straks lig ik met mijn vader toch nog onder in de voort. Oh, hoe kun je dat nou aan doen?
1: Ach, valt je met.
0: Kom maar, en het Hardy?
1: Ja, en het Hardy, ja, ben sok.
0: In zo'n rijke knol?
1: Ja.
0: Oh.
1: Ja.
0: Man.
1: Valt je met, ik kan zitten er doen.
0: Ja, dat kun je niet wel zeggen, maar ja.
1: Ja hoor.
0: Wat meen hij, reerde Oortie? Ik ben al 90 jaar. Moet ik nog eens een bootie? Dat krijg ik toch niet klaar.
1: Om hem de kuur ook hellig.
0: Om Geert zei, je bent gek. Oes man beweerde stellig. Ja, die booties bent vaak lek. Maar hoe ze tante altijd riep, jongens, allemaal stil. Ben doet nog niets wat de jongen gaat het liefste wil.
1: Oh. Zo, dat is verstandige brood in de
0: hand. En dan staan Holly naar zee en dan legt de Elzer er binnen.
1: Oh.
0: Nou ja, ze gaan de gast dan toch maar dan ook direct maar.
1: Ja.
0: Het bams in de kadet, huppla, op de haard
1: ja. Ja, hupsakee.
0: Zo, direct onder wal, ja. Hem en eten. Omhendige Ruup, grammietig. Nou, kom hier dan met die boot. Maar dat was wel wat spietig. Omhendig was zo groot. De kano helde over. We zagen het allemaal. Omhendig in poel over. Kwak de ruggen links in knal. Dat de margie die met één been ook al in de kano stond. Was blieden dat het net op tien te stijgen riepen kun.

0: Tot de hals erin. Tot de hals erin.
1: Ja.
0: Oh. Wat morgen je direct foto's maken, jongen. Maar dit maken we niet meer met.
1: Gewoon foto's maken.
0: Ja. Ja.
1: Dat is mooi voor de volgende reunie.
0: Drum, drum.
1: Oh, wat ook schikker, jongens. Oh, achteraf, achteraf. Oh,
0: prachtig, prachtig.
1: Oh ja, toen maar. Het was de eerste schrik.

maar ik moet wel kiezen. Wat ik denk en vuil is het probleem van mij. Maar is nog nooit antwoord waarom dat ik die zo mist heb. Gaat me alleen maar fase hoog, nog soms wat spiet. En ik schoon me lief zuin door de eenvoud en de rust. Maar ondertussen word ik gek in mijn kop. Als toen de vuur mij was die vertraden en mij leiden. Zat ons

Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij Iraanse luchtaanvallen in Jordanië zijn 2 Amerikaanse militairen omgekomen. Een 3de militair wordt vermist. 4 anderen raakten gewond. De aanval vond gisteren plaats, meldt het Amerikaanse leger. Iran voert al geregeld aanvallen uit op landen in de Golfstaten, waar militaire bases van de VS zijn gevestigd. En Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de Verenigde Staten opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtaba Khamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump wat hem betreft niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft voorbij is. Het internationale team dat onderzoek deed naar het neerstorten van vlucht MH17 heeft met undercover-operaties geprobeerd iemand te laten getuigen. Er werden meerdere pogingen gedaan, maar allemaal zonder succes. Dat zegt een Oekraïense topspion in gesprek met Nieuwsuur. De getuige was Volodymyr Tsemach, een Oekraïner die zich had aangesloten bij pro-Russische separatisten. In een poging hem te laten getuigen heeft de Oekraïense geheime dienst hem ook nog ontvoerd. Nederland was bij die actie niet betrokken. En de laatste training van het Spaanse voetbalteam voor de WK-finale van morgen is niet doorgegaan. Het onweerde zo hevig boven het trainingscomplex dat de ploeg niet op het veld is gegaan. Volgens de FIFA is er ook later geen training meer. Het Argentijnse team kon nog wel trainen nadat het onweer was overgewaaid. De WK-finale is morgenavond om 9 uur. Het weer vanavond trekt de bewolking richting het zuiden weg. Wel kan er lokaal nog een bui vallen. Vannacht is het helder bij een graad of 14. Morgen ook in de ochtend lokaal kans op een bui. Verder afwisselend zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

mi hart grint zacht. Zwervend in die grote stad, op dat karton in de portiek.

je wou leven ongezonk. Zoekt hij nog wermde met zijn tweeën. Schmiet aan het geld neer op de grond. En zie hart grint zacht.

gevochten hadden op velden van Ier. Op zilveren medailles in een doos. Zing vrungvolen zint niet meer. Op hun graaf een zwarte roos. En zie hart grient zacht. Ik denk aan Lutruk in mijn leven. Mijn ouders vrungen.

gedachte noemde het met. En vroeger wie het langzaam, later. Wie het was wel beter, ik weet het net. En wie hard, grint zacht.

Dan breekt de zon durf de wolken. Herfstkleuren prachtig, broen roert goud. Ik wil een lied van fruit vertolken.

vaak en wel te horen. Vannacht om 12 uur. Als de inspecteur in het pandje zit, te geilen achter de piano.

Dan nog een binnenkomend bericht. Sinds gisteren is de 18-jarige Svetlana N. vermist. Ze is voor het laatst gezien in de buurt van Hardenberg toen ze in een bruine Opel Rekord stapte. Getuigen hebben haar de vorige avond in kennelijke toestand gezien in verschillende kroegen in de stad. Vergezeld door een jonge man. Zijn signalement luidt, slank postuur, zwart haar, stoppelbaard baard en ontzettend knap. Haar telefoon is gevonden op een openbaar toilet langs de A1.

Jelle Seubring met het NOS-journaal. In het onderzoek naar het neerstorten van vlucht MH17 is met meerdere undercover-operaties geprobeerd een getuige te laten verklaren. Dat zegt een Oekraïense topspion tegen Nieuwsuur. De mogelijke getuige is een Oekraïner die zich had aangesloten bij pro-Russische separatisten en in de buurt was van de raketinstallatie waarmee MH17 uit de lucht werd geschoten. Geen van de acties hebben een getuigenis opgeleverd. De Hongaarse president Fujok heeft zijn eigen ontslag getekend. Hij ondertekende een grondwetswijziging van de nieuwe premier Magyar, waardoor hij uit zijn ambt is gezet. Fujok werd nog gekozen onder Viktor Orbán, de vorige premier van Hongarije. Huidig premier Magyar wil de invloed van Orbán terugdringen en drong al langer bij Fujok aan om op te stappen. Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de Verenigde Staten opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtaba Ghamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump wat hem betreft niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft voorbij is. Beide landen voerden de afgelopen week nog luchtaanvallen uit. De laatste training van het Spaanse voetbalteam voor de WK-finale van morgen is niet doorgegaan. Het onweerde zo hevig boven het trainingscomplex dat de ploeg niet op het veld is gegaan. Volgens de FIFA is er ook later geen training meer mogelijk. Het Argentijnse team kon nog wel trainen nadat het onweer was overgewaaid. De WK-finale is morgenavond om 9 uur. Het weer, nog wat bewolking en lokaal een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af tot een graad of 14. Morgen ook in de ochtend lokaal kans op een bui. Verder afwisselend zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Een schone morgen, prachtige morgen. Geen zorgen, de zonnebloem kiert naar de zon.

toch van dich. In een schone morgen, een prachtige morgen.

Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De bewoners van de Meidoornstraat in Den Haag kunnen weer naar huis. De 150 tot 200 bewoners moesten de afgelopen middag hun huis uit omdat er een drugslab in de straat werd ontmanteld. Dat was vrijdag ontdekt. Inmiddels zijn de chemicaliën uit het pand weggehaald en is er geen risico meer dat er gevaarlijke stoffen vrijkomen. De Haagse politie heeft 4 verdachten aangehouden. Een van hen meteen vrijdag al bij het drugspand. De andere 3 zijn later opgepakt. Transportbedrijven balen van de afsluiting van de Merwedebrug bij Gorinchem voor vrachtwagens. De impact hiervan is enorm, zegt brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland. Het staal in de brug in de A27 blijkt niet sterk genoeg en daarom moet sinds de afgelopen avond zwaar verkeer omrijden. TLN noemt het nauwelijks te bevatten, omdat er 10 jaar geleden ook al constructieproblemen waren. Volgens de brancheorganisatie is het een pijnlijk signaal dat onderhoud al jaren te weinig prioriteit krijgt. Omrijden kost de transportbedrijven bovendien extra veel door de vrachtwagenheffing die deze maand is ingevoerd. De Engelse voetbalclub Chelsea betaalt 137 miljoen euro voor Morgan Rodgers van Aston Villa. Daarmee is de 23-jarige middenvelder, die nu op het WK de troostfinale tegen Frankrijk speelt, de duurste Engelse speler ooit. Het vorige record stond op naam van Elliot Anderson, die deze zomer voor 1 miljoen euro minder van Nottingham Forest naar Manchester City ging. De bedragen zijn nog wel een stuk lager dan de duurste transfer in de voetbalgeschiedenis. In 2017 betaalde Paris Saint-Germain 222 miljoen euro voor de Braziliaan Neymar. Het weer, nog wat bewolking en lokaal een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af tot een graad of 14. De komende dag ook in de ochtend lokaal kans op een bui. Verder afwisselend zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

dat onderscheid. Dan word je wat gewaar. Hij denkt met een levenspartner, dan ik pas voor mekaar. En wordt het nou joren, dan misschien een sleur. Dan ligt dat aan mezelf. Want ik keuzen de vuur. Want een man zonder vrouw is een kapitein zonder schip. Het is net zoiets

zin, rip. Het leven, dat geeft verdam. Je bent langs ontevreden. Maar hij een andere nem, dan zult dat hetzelfde weer. Bekijk je dan nu, man. Denk, mangs, ik ben gestoord.

voor beide is het eigenlijk toch gelijk. Ie past toe bij mekaar aan, als ik het goed bekijk. Want alle liefde roest niet, dat wordt altijd gezegd. Blijf maar van mekaar houden, dan komt het wat terecht. Want een man zonder vrouw is de kapitein zonder schip. Het is net zoiets.

zijn maat. Boet Adam zijn rib. Maar Eva, de wunde maakt. Boet Adam zijn rib.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij Iraanse luchtaanvallen in Jordanië zijn 2 Amerikaanse militairen omgekomen. Een 3de militair wordt vermist, 4 anderen raakten gewond. De aanval was vrijdag, meldt het Amerikaanse leger. Iran voert geregeld aanvallen uit op landen in de Golfstaten waar militaire bases van de VS zijn gevestigd om Amerikaanse aanvallen te vergelden. De Hongaarse premier Sulyok heeft onder druk een grondwetswijziging ondertekend waardoor hij moet aftreden. Sulyok is een partijgenoot van de vorige premier Orbán, die in april de verkiezingen verloor. De nieuwe premier Magyar wilde ook van Sulyok af en vroeg hem af te treden, wat hij weigerde. Daarop nam het parlement een grondwetswijziging aan, speciaal bedoeld om Sulyok weg te krijgen. De president noemt dat in strijd met de rechtsstaat, maar zegt dat hij wel moest tekenen omdat het parlement anders een reguliere afzettingsprocedure zou beginnen. Transportbedrijven balen van de afsluiting van de Merwedebrug bij Gorinchem voor vrachtwagens. De impact hiervan is enorm, zegt brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland. Het staal in de brug in de A27 blijkt niet sterk genoeg en daarom moet sinds de afgelopen avond zwaar verkeer omrijden. TLN noemt het nauwelijks te bevatten, omdat er 10 jaar geleden ook al constructieproblemen met de brug waren. Volgens de brancheorganisatie is het een pijnlijk signaal dat onderhoud al jaren te weinig prioriteit krijgt. Omrijden kost de transportbedrijven bovendien extra veel door de vrachtwagenheffing die deze maand is ingevoerd. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ik had al 2 meisjes gezien met achterop allebei in een saxofoon. Witte blouse, blauwe box met gele biezen. En skieren, skoon en skoon. Nog buiten de deur hoorde ik het geratteketet van een trompet. Genoeg wandelt nu, hier drink wie drinkt te met. In eerste straat kon ik van wieten naar roeten. Ik dacht een kelder trekt er nog eens een dankse soep.

event. Wie hebt met heel veel willen dan dat mee van ons gelum? Want om in Henniks schaar te staan, daar kun je alleen van drum. Hij al die jaren zo presteert.

Ze zien eindelijk hier een weekend naar de Eifel geweest. Och, voilà, ligt bij geen knallend succes. Helma vond het eten niet lekker. En Karel miste SBSS, maar dat is een geintje zitten. En dat zal ook wel. Meneer lust liever een boek. Biografieën over grote levens, absoluut

Allebei al danig gries aan de sloop. Even liggen en we ritten is nog wel gewoon. En bij ons hel kon al onderdelen hangen. Maar het hinkt bij geen afstand.

in Spoorweg. Karel het Riegelijn. Als Helma naar de fitness gaat, dan zitten we wel eens doe het stil bij de nieuwe pick-up op zolder.

bist mijn mokkeltje, mijn rabbeldeus, mijn knoedel, mijn stiezeldeus, mijn schommel, mijn fladdergaar. En ik moet naar de ding dat die night. Want een moos me de koppen.

Moet je voorstellen, zo'n mooi ouderwets dorpscafé. Gewoon aan de brink of aan de van straat. Of, ja, gewoon mooi klein markant café.

Zo'n prachtig plekje. Maar ja, het is wel de boetenkade wat zo mooi is, hè? De binnenkaars. Azuchtig Geert Schikman, maar wat is het altijd wat? Het is al

0: pis mieges, dat weet je allemaal wel waar dat ben, hè?
1: Meegommels.
0: Hé? Meegommels?
1: Ja, ik weet niet.
0: Ja, meegommels.
1: Jij bent een Louise, ja.
0: Ja, meegommels.
1: Ja, oh ja.
0: Pis mieges, dat met mieren, hè?
1: Oh, oh.
0: Plasplassers, pis mieges.
1: Oh. Ja. Ja, jongens, de biemel.